gedeisd.

fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert. Luister mee elk uur van de dag naar de mooiste radio. Groothaaltert.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Uur na uur muziek.
3: Radio Groot Aandert brengt muzikale kleur in je leven.

komt het liedje weer in de belangstelling, hè, in december, hè, tijdens de kerst. Hè. De All You Need Is Love kerst special, hè, want dan wordt het liedje natuurlijk weer gedraaid. The Beatles en All You Need Is Love, 1967. Toen stond het op de eerste plaats in de hitparades, hè. Ja, 3 weken lang. Goedemorgen, het is vandaag woensdag geworden, 22 juni. Welkom bij het Ochtendradio Vuitton. Welkom bij Voor de Wekker Wakker. Ja, Voor de Wekker Wakker. Het is omdat je het weet en niet vergeet. Want we zijn er natuurlijk weer, hè, elke dag. Dit is aflevering 5411. Ja, ik wil toch eventjes aanstrepen, want dat is toch best een mijlpaaltje, hè. 5000 afleveringen en dan nog 411 erachteraan, hè. Ja. Goed, Voor de Wekker Wakker, een groep studenten aan de TU in Eindhoven heeft iets bijzonders bedacht. Ze hebben een ambulance bedacht, ontwikkeld, die op zonne-energie rijdt. Ja, volgens de bouwers in Eindhoven is de Stella Juva, want zo heet die, de allereerste ambulance ter wereld die volledig rijdt op de kracht van de zon. Dus conclusie, die heeft geen benzine nodig. Ja, en dat is natuurlijk een voordeeltje. Niet alleen nu met die hoge benzineprijzen, maar ook bijvoorbeeld in de landen waar geen benzine is, hè. Ja, de zonneambulance is ontworpen door het Solar Team in Eindhoven. In de ambulance zitten verschillende medische apparaten, zoals een AED en een mobiel röntgenapparaat. Zo kun je ook tuberculose ontdekken, wat in veel landen in Afrika de doodsoorzaak nummer 1 is. Zo zegt onder andere een student tegen Omroep Brabant. Ja, de ambulance biedt een alternatief voor de afgelegen regio's waar brandstof en elektriciteitstekorten de toegang tot de gezondheidszorg momenteel ernstig limiteren. Ja, de ambulance is niet bedoeld om mensen naar het ziekenhuis te brengen, maar gaat juist de zorg naar de gebieden toebrengen. Dus dat betekent dus dat die niet voor personenvervoer is, maar hij kan dus mensen helpen. Hè? En ja, het kost geen benzine. Het is gewoon eentje op zonne-energie. Dus als de zon schijnt, nou ja, in Afrika schijnt die heel erg lang en constant eigenlijk. Dus dat is constant gratis stroom voor die ambulance. En zo kan die ambulance dus functioneren. Ik vind het een heel, heel slim iets weer, hè, wat in Nederland dus weer bedacht is. Hè. Ja, in augustus staat de Stella Juva naar Kenia, waar de wagen tijdens testritten onder andere de locaties van de hulporganisatie Ambref Health Afrika zal bezoeken. En dan gaat men ook demonstreren wat je ermee kan. Dus dat is alweer een voordeeltje. Hè? Ja, leuk is dat, hè? Een ambulance op zonne-energie, hè? Ja, ik vind het alweer een hele gouden greep, hè, van het team uit Nederland. Hè? Het komt allemaal weer van de TU in Eindhoven, hè? Ja. Goed, goedemorgen Voor de Wekker Wakker. We zitten er weer. We hebben weer Voor de Wekker Wakker tijd met veel leuke liedjes en natuurlijk het allerlaatste nieuws. Dus druk maar op de knop. We zitten ook in de Franse week, dus er komen ook weer wat Franse liedjes aan. Dus ik ga even koffie halen. Mag dat?

0: aflevering.
1: Kom je ook heel vaak naar luisteren.
0: Ja, jij blijft gewoon leuk.
1: Dat blijft leuk, ja. Dat gaat niet vervelen.
2: Luister naar het origineel.
3: Erik van Vliet.

8 augustus is David Guetta in Brugge en dan geeft hij een concert. Dit was de third party, John Martin en David Guetta natuurlijk met I'm Only Human. Goedemorgen, voor de wekker wakker. Even kijken naar het nieuws. Ja, het Franse parlement heeft afgelopen dinsdag een wetsvoorstel goedgekeurd dat de toegang tot social media voor kinderen onder de 15 jaar gaat verbieden. Daarmee is Frankrijk het eerste EU-land dat een leeftijdsgrens invoert voor apps als bijvoorbeeld Instagram en TikTok. Ja, eerder op de dag keurde de Senaat in Frankrijk het wetsvoorstel goed. Ja, afgelopen dinsdagavond stemde ook de Nationale Vergadering, het Lagerhuis, met 279 stemmen voor en 81 tegen. Ja, het verbod moet in 2 gedeeltes worden ingevoerd. Kinderen onder de 15 jaar in Frankrijk mogen vanaf 1 september geen nieuwe accounts meer aanmaken. En vanaf januari 2027 geldt het verbod ook voor bestaande accounts. Ja. Ja, en slecht nieuws wat betreft de vierdaagse feesten in Nijmegen. In Nijmegen is een schietincident geweest rond de vierdaagse feesten. Er is iemand om het leven gekomen. Iets na 10 uur werd hij neergeschoten en niet veel later overleed hij in het ziekenhuis. Nou ja, volgens het gezag is het slachtoffer een jonge man. Hij werd neergeschoten aan de Graafseweg. Dat is net niet binnen het festivalgebied. Er was op dat moment ook veel publiek in de stad aanwezig. Ja, een helikopter, een traumahelikopter en meerdere ambulances die zijn op de melding afgekomen. Er is nog geen verdachte opgepakt. En over de toedracht is ook nog niks bekendgemaakt. De politie heeft de plek afgezet. Men onderzoekt de zaak en ook getuigen worden opgeroepen, om zich te melden. Ja, en na jaren van alarmerende berichten werd ik ook wel een beetje blij van het nieuws. Want het Braziliaanse Amazone-regenwoud. Ja, sinds het begin van de metingen in 1985 brandde er nog nooit zo weinig bos af. Kijk, dat is wel weer goed. Ja, MAP Biomas, dat is een onderzoekssite die de ontbossing monitort. Zei dat het in 2025 ging om een gebied van 3,1 miljoen hectare. Nou, dat is een daling met 2024. Toen er nog 15,8 miljoen hectare Amazone-regenwoud in de fik ging. En dat is niet goed, hè, want bomen zijn natuurlijk de longen van de aarde. Hè? Ja, die moeten voor ons zuurstof zorgen. En in 2024 werd het Amazonegebied getroffen door de ernstigste bosbranden ooit. Al meer dan 20 jaar, volgens de BBC, is de daling te verklaren door La Nina, de tegenhanger van El Nino, die nu voor hoge temperaturen zorgt in grote delen van de wereld. Ja. Goed, nou ja, ook in het nieuws geweest. Het ministerie van Buitenlandse Zaken die adviseert iedereen in Bahrein om het land te verlaten. Het reisadvies voor Bahrein is ook aangescherpt naar rood. Voor verschillende andere landen is het Midden-Oosten reisadvies oranje, omdat de veiligheidssituatie in Bahrein is verslechterd. Ja, de oranje reisadviezen gelden voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait, de Verenigde Arabische Emiraten en delen van Oman. Ja, het ministerie adviseert alleen om naar die landen te reizen als het echt noodzakelijk is en om er niet op vakantie te gaan. Ja, het reisadvies voor Bahrein is zelfs rood. Het ministerie raadt zelfs mensen af om naar het land te reizen. Voor welke situatie dan ook. Ja, Nederlanders die in Bahrein zijn, die worden opgeroepen het land te verlaten. Als dat in elk geval op een veilige manier kan. Hè. Dus weer een hoop chaos. Dus ja, mocht je plannen hebben met vakantie in die richting, dan is er maar even een andere planning gemaakt.

beter dan jezelf praten natuurlijk, hè. Kun je beter tegen de maan praten, denk ik, hè. Ja, goed. Bruno Mars, wezenloos populair nog steeds overal, hè. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag woensdag, 22 juli. Ja, het weer vandaag overwegend bewolkt. Er valt af en toe een buitje. Ja, vanmiddag zijn er ook wat zonnige momenten. En op de meeste plaatsen blijft het ook droog. We te maken met een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. En de temperatuur stijgt naar 19 graden in het binnenland. En lokaal kan het zelfs in het zuiden ook nog een klein beetje de 22, 23 graden aantikken. Morgen dan zijn er wel meer wolkenvelden. En dan schijnt ook de zon, blijft ook dan droog. Er is een matige noorden tot noordwestenwind. Het wordt 19 graden in de noordelijke regio's. En 24 graden in het zuiden. En ook in Limburg. Hè. Dus vandaag een mooie dag. Ja, dat wel. Goed, zo dadelijk de dagtopper. Maar eerst Mark van Veen.

0: me, girl, I know you ain't no saint. Sexy way you love me, girl, I know you ain't no saint.
1: Wat een mooie stem, zeg. Oh jee, One E Bucket. En je hoorde Part of Heaven bij Voor de Wekker Wakker. Ja, het is vandaag 22 juli alweer. Ik zat even te kijken, 22 juli. Ja, dat betekent de laatste dag voor de kreeft. Want die duurt tot vandaag. En vanaf 23 juli is het tijd voor de leeuw wat betreft het sterrenbeeld. Het is vandaag de World Brain Day. Het is de dag voor de hersengezondheid. En het is hoogzomer, hè, officieel op deze dag. Meestal zijn het de top vakantieweken die nu bezig zijn. Ja, bekende verjaardagen op deze dag. Selena Gomez is vandaag geboren in 1992. Willem Dafoe in 1955. En het is de geboortedag van Albert Einstein, hè. Ja, hij ontdekte op deze dag een stuk van zijn relativiteitstheorie. Ja, 22 juli, dus een bijzondere dag. Ja, we denken vandaag ook aan de heilige Maria Magdalena. De weerspreuken van haar staan in het teken van de regen. Regen op Sint Magdalene, dan is regen dagen achtereen. Ja, en als Margriet pist in het riet, 6 weken boerenverdriet. Zo staat er ook op zijn tegeltjes. Meer algemeen geldt, brengt vandaag regen, dan brengt men weinig zegen. Nou ja, het zal vandaag niet gaan regenen. We blijven natuurlijk kampen met droogtes, hè. Ja. En op deze dag in 1926, Babe Ruth, die bewijst dat hij baseball kan spelen. Hij vangt een bal die vanaf 75 meter hoogte uit een vliegtuig wordt gegooid. En Wiley Post wordt de eerste persoon die alleen om de wereld vliegt, 1933. Hij legt 15.596 mijl af in 7 dagen, 18 uur en 45 minuten.

froid loin de lui. J'aimerais te garder toute ma vie.

0: was weer zo'n liedje uit die heksenfilm, hè? Ja. Drie heksen in een huis, maar het zijn wel goedaardige heksen, dat wel. Twee oude heksen zitten er ook nog bij, ja. Vorige week bekeken en er zat dan deze muziek in, hè? Deze moest ik nog draaien. Stevie Nicks hoorde je met Crystal bij Voor de Wekker Wakker. Als jij nog leuke filmmuziek weet, mag je dat doorgeven. Voor de Wekker Wakker ga op staartje gmail.com. Wie weet draai ik dan wel jouw favoriete filmplaatje. Ja. Want er wordt veel muziek gedraaid, soms in films. Hè. En soms zijn het hele mooie nummers die je eigenlijk alleen maar in de film hoort. En verder op de radio hoor je ze eigenlijk nooit. Hè. Nee. Goed, Voor de Wekker Wakker. Het is vandaag woensdag. Het is midden van de week, de gehaktdag. Ja, de zaagdag ook wel. Hè. Pas op, als je in de bouw werkt en iemand stuurt je erop uit om een waterdruppel te halen. Dan is het gewoon een waterpas. Ja, even kijken naar, naar de situatie op de weg. Het is inderdaad weer druk. De A1 richting Amsterdam. Daar is het druk in verband met wegwerkzaamheden. Vooral bij Naarden. Rotterdam, Den Haag, Breda, Rotterdam, Roosendaal, Dordrecht. Utrecht, Breda, daar is de boel dicht bij Gorinchem. De boel wordt omgeleid. Ja, 3 augustus zijn daar de werkzaamheden klaar. Ede richting Barneveld bij Ede-Noord. En de aansluiting met de A1, daar wordt ook nog aan de weg gewerkt. De A67, dan zijn we bij de Belgische grens richting Eindhoven. Daar is de boel dicht bij Valkenswaard. Er is namelijk wat lading van een vrachtwagen afgevallen. De oprit is daar dicht. En de N3, Dordrecht richting Papendrecht. Bij de afrit Dordrecht Centrum en Papendrecht. Daar zijn wegwerkzaamheden. En als laatste Zwolle-Almelo bij Nijverdal-Oost en Wierde. Daar is ook een ongeluk gebeurd. Daar heeft men ook de boel tijdelijk eventjes afgesloten.
1: Back

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Radio Groot Aandert.

0: De familieradio uit de Denderstreek, dat is Radio Groot Haaltert.
1: Radio Groot Haaltert, je kan hem geen dag meer missen.

0: Hier is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Luister mee elk uur van de dag naar de mooiste radio, Groot Aaldert.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

0: is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de Hitkampioen. Enig in zijn soort.

In de jaren 70 had deze man heel wat hits. En onder meer, deze was een van zijn grootste, Daniel Gerard en Butterfly. In jouw feelgoeduur, de hitkampioen. Straks neem ik je mee naar een klassieker uit de jaren 60 van Ben Kramer. Maar eerst Elton John en Dua Lipa. Dat is Cold at Heart.

Zai Zai. In jouw feel-good-uur de hitkampioen. Met The Boss, Bruce Springsteen. Met misschien een van zijn minder bekende nummers. We gaan eens genieten van Tougher Than the Rest.

tweede klas, HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd ik me dood en onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten, voor het eerst liet een meisje mij volledig.

0: heerlijke hitskampioen souvenir. Jane Manson, avant dire adieu. En dit moeten we helaas een beetje letterlijk nemen, want dit was hem weer, de hitkampioen hier op je radio. Veel plezier nog met de collega's en graag tot de volgende hitkampioen.
1: Dit was de hitkampioen. Productie en presentatie, Erik de Valk. Wij wensen u nog een fijne dag.
2: Volg ons via onze Facebookpagina.

0: beetje gevuld is ook niet lelijk hoor. Joe Taxi kwam over eventjes heel gezellig binnen in de studio. Fijn dat hij erbij was. In Gullibandamore, with a big fat woman.
1: Dit is de middle of the road show. Hey.

Groningen. Hè, lieve mensen, jawel, uit Groningen. Uit Groningen, ja, tuurlijk. Nou goed, 1984 was het jaar toen ze deze hit behaalden. Nummer 14, ook dat nog in de Nederlandse hitlijsten. Het was Fox de Fox terug van weg geweest.

0: Dit nummer, dat brengt jou weer gelijk in de sfeer. En mij ook eigenlijk een beetje, hoor. Heerlijk, hè? Overdag lekker hangen aan het strand. Lekker luieren, niets doen. Oh. En s'avonds aan een glas met... Zullen we maken? Een liqueurtje? Nee, een beetje sangria of zo. Een Spaanse cerveza. Een San Miguelletje. Vamos a la playa, dankjewel. Doei, Kira.
1: Een fijne vanaf de keukengordijnen.
0: Nou, groot artiest, komiek. Ik vind het persoonlijk de beste van een wisselijk half rond. Maar goed, mijn mening telt natuurlijk niet altijd. Hij geeft een ode.
1: Is de middle of the road show.
0: Een ode aan zijn vader. Hier is André van Duin.

Captain for America, lieve luistervrienden. Maar nog meer van de lekkers uit de gouden jaren. Dit is de Middle of the Road Show. De tik zit er nog in. Het is een plaats, inderdaad. Hier is Chicago.

0: Een dikke nummer 1. Dat werd zelfs in 25 landen, waaronder Nederland, een dikke topper. Dit werd opvolger Together Forever uit inderdaad ook 1987. Leuk mensen dat hij terug is, hè?
1: Ja,
0: hij is er weer volop, hoor. Hij heeft geld nodig. En is er 50 al gepasseerd.

neus horen. Alles waar ze in China en dat soort landen gek op zijn, jongens. Ja, vergeet dat niet, hoor. Blijkbaar geeft het geneeskracht voor bepaalde mensen die in een waan zijn. Idioot, idioterie. De zinloze jacht op ivoorvrienden.

met de Mafai uit Transylvanië. Ha, zijn buurman heet de Graaf Dracula. Hij is serieus. Hij is van Roemeense afkomst. Ja. Jo. Mafai heeft het Duitse record voor het meeste aantal nummer 1 plaatsen in de single. En de albumhitparade trouwens. Ja, flink overtroffen in Duitsland. Alles behalen de top 10.

Klaas in de show. Makkelijker. Nog meer beluisterbare programma's. Natuurlijk, gewoon blijven hangen aan je toestel. En dat gaat zeker goed komen. En wij, lieve mensen, spreken elkaar morgen weer onder het genot van een glaasje karamelk of een

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Muziek. Woensdag, weer of geen weer.
3: Met Jos van Meer.

for You, Go Go, is een nummer van de Britse popduo Wham. Het is de eerste single van hun tweede studioalbum Make It Big uit 1984. Op 14 mei van dat jaar werd het nummer wereldwijd op vinyl single en in diverse landen tevens op cassette single uitgebracht. In 1999 werd het nummer ook op cd-single uitgebracht. Vrienden, welkom! Vandaag 22 juli, we zijn er klaar voor. Dit is Weer of Geen Weer.

onder andere Jan Smit. Ik heb Maarten McNeil. Ik heb John Paul Young. Ik heb The Bee Gees. Rudy Mijns uit Vlaanderen. Hot Chocolate. Melk, chocolade of fondant met of zonder nootjes. Je kiest maar, hè. We zijn makkelijk. Ik heb Odyssey en ik heb Dave Edmunds en vele andere. Tweede plaat, Checking Stevens. Cry just a little bit.

uit 2004. Jan Smeet is 40. Als de nacht verdwijnt. Ik heb twee bekenden die vandaag jarig zijn. Mireille Mathieu, Frans, zangeres. Ze wordt er vandaag 80. En Kate Ryan, dat is een Belgische zangeres. Zij mag vandaag 46 kaarsjes uitblazen.

roze, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapot, stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, zuske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend?

0: eind.
1: De nieuwe plaat van Viertakt, Schat van een Vent. Ja, ja, mevrouw, die moet je in huis halen. We gaan 36 jaar terug in de tijd, 22 juli 1990. Op die dag wint Greg LeMond de 77ste ronde van Frankrijk. De Amerikaanse wielrenner eindigt voor de Italiaan Chiappucci en de Nederlander Erik Breukink. LeMond is nu 65 jaar.

0: onze huishoudtip van vandaag.
1: Wie eet er niet graag een bord heerlijke spaghetti bolognese? Wel, ik heb een paar tips, dames. Als je spaghetti kookt, gebruik voldoende water. Breng het water eerst volledig aan de kook. Voeg dan zout toe, maar geen olie. Roer meteen en regelmatig. Kook de pasta al dente. Giet de pasta direct af. Giet de pasta direct af en spoel niet af met koud of warm water. Daarna meng je de pasta direct met de saus. En als je deze tips volgt, zal je spaghetti ook niet kleven.
0: Dit was de huishoudtip van de dag.

Uit Vlaanderen, Rudy Bijns. Na regen komt altijd zonneschijn. 14 jaar geleden, het was 22 juli 2012, roept president Hugo Chavez van Venezuela zijn landgenoten op geen Coca-Cola of Pepsi meer te drinken. Hij vraagt aan zijn volk om druivensap van het merk Uvita te drinken. En Uvita is een overheidsbedrijf in Venezuela en een groter verbruik stimuleert het landsbelang.

0: De artiest van de dag.
1: Onze artiest van de dag is Jimmy Frey. De man heet eigenlijk Ivan Moerman, werd geboren te Brugge, 28 april 1939. Ik heb twee nummers van hem. Happy Music en Zo mooi, zo blond en zo alleen.

Anders. In Antalya 35 en in Benidorm 29 graden. Fijn in jullie gezelschap, bedankt dat u erbij was. We maken gewoon een afspraak voor morgen, nieuwe aflevering Weer of Geen Weer. We gaan eruit met een Vlaamse in het Nederlands, Ella Luna. Heel mooi plaatje, een beetje vrede beleven. En wel zijn vrienden, tot morgen.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Zomerkriebels.
3: Zomerradio.
4: Dit is de lunch.

0: Tune in van je lunch met een lunch break.
1: You've painted up your lips and rolled in

0: take your love to town.
1: Inderdaad, hè. Voor we het weten is de vakantie alweer helemaal voorbij. Wat gaat er toch snel? We zijn alweer woensdag, we hakken de week in twee. Woensdag, gehaktdag, zeggen ze dan soms natuurlijk als het vakantie is. Hè. Inderdaad wel. Kenny Rogers en de First Editions, daar begonnen we mee deze woensdagmiddag. En dit allemaal met een Ruby, Don't Take Your Love to Town. Gaan we eventjes het plaatje draaien van Swing Out Sister. En hier met een You Are On My Mind.

Inderdaad, het leek wel een klein beetje nostalgisch. Hè? De lunchbreak deze woensdagmiddag. Wel, dat mag ook al eens natuurlijk, hè, deze zomer. Muziek van de Marmalade. Weet je wel, kun je ook op je boterham smeren natuurlijk. Hè? Ja, confituur zeggen wij tegenwoordig, ja. En dat allemaal met Reflections of My Love. Ja, als je ouder wordt, dan heb je natuurlijk heel veel herinneringen. Ja. Mensen zouden ze eigenlijk allemaal moeten in een boekje schrijven om ze allemaal te kunnen onthouden. Hè? Inderdaad wel. Wat ligt er vandaag op jouw boterhammetje? Of wat ligt er vandaag in jouw broodhoos? Je mag het ons altijd laten weten natuurlijk. Hier is het hakdag vandaag, want het is woensdag. En hier is Simply Red. En dit allemaal met hun allereerste grote hit, Jericho.

0: En daarna dansen, dan draai je het allemaal een klein beetje om geld natuurlijk, hè. Simply Red. En dit allemaal met zijn Jericho. Ja, zo noemde we dat natuurlijk. En als je zo naar die plaat kijkt, wel onherkenbaar is hij, my goodness. Ja, inderdaad wel. Ja. Nu, toen was hij nog jong. Nu is hij een klein beetje ouder natuurlijk. En maakt hij ook nog hele mooie plaatjes, mag ik wel zeggen. En gaat deze zomer terug optreden. Dat heeft hij toch beloofd. Dus dat wil wel wat zeggen natuurlijk. Hè. En als het begint te kriebelen, dan moet je sporten. Tijd geworden voor onze...
1: De onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: Onze onvergetelijke song in de lunchbreak. Kon natuurlijk ook de vorige zijn natuurlijk van Slim Pirouette. Maar we hebben een andere gekozen. Hier zijn de Commodores en Lady, You Bring Me Down, Down, Down.

Ja, inderdaad, altijd gezellig om over de middag te mogen draaien natuurlijk de Commodores. En dit allemaal met hun Lady, You Bring Me Down and Down and Down. Woensdagmiddag, we zitten in de helft van de week. En als je nog moet werken, wel succes zou ik zeggen. En als je in vakantie bent, wel geniet er met volle teugen van. Want het is maar één keer zomer natuurlijk. En ja, natuurlijk wel. Ja. Eenmaal zomervakantie. En je moet er dubbel van genieten. Ook voor de kindjes natuurlijk. Tijd geworden voor Billy Joel.

waarschijnlijk verliefd geworden op een Russische vrouw, hè? Billy Joel en All for Lena. Nog een paar plaatjes en dan krijgen we mee natuurlijk weer het heetste nieuws van toen. Maar eerst nog eventjes van de ene Billy naar de andere. Hier is Billy Ocean en Are You Ready?

0: Alleen de mooiste muziek. De klok rond. Dit is Radio Groothavert. Lunchbreak. Breaking News Toen.
1: Zo, inderdaad, tijd voor het lunchbreak Breaking News van Toen. Het is woensdagmiddag, als je aan tafel zit, smakelijk eten. En maak er een mooie vakantiedag van, of een mooie werkdag natuurlijk. En inderdaad wel. Op 18 september 1970 sterft Jimi Hendrix in het Samarant Hotel in Londen. Hij is dan juist 27 jaar geworden. Het nummer Along the Watchtower is een cover van Bob Dylan. Volgens het vakblad van de Rolling Stones is het een tumultueuze vierdelige solo van Dylan's ingehouden prelude, omgetoverd tot een elektrische orkaan. En ook Dylan is zelfs van. Hij speelt het vanaf dan regelmatig als hij optreedt. Het nummer van Jimi Hendrix en Along the Watchtower. Ja, hier is hij.

0: Lunch Break met Patrick Jacobs. Hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit van Patrick. De hit van Patrick. De hit van Patrick.

voor nog 2 dagen. Zie onze head heb natuurlijk hier in de lunchbreker de woensdagmiddag. En ja, met deze Fever Dream van Alex Warren. Dat je hebt gehoord natuurlijk. Van harte welkom in deel 2 van de lunchbreak. We zijn er nog tot 1 uur met de nodige muzikale muziekjes. En verteerbare muziekjes natuurlijk vanaf de branding van de Noordzee als het ware. Hier, deze komen uit Duitsland. Hier is Rheingold. En dit allemaal met hun Dreinkranz Dimensionen. Hoe lang is dat geleden? Ja, inderdaad. Maar jaren 80 denk ik. Inderdaad wel.

0: Inderdaad, ze komen uit Australië, als ik me niet vrees. Ja, een beetje de microfoon dichter plaatsen. En ik heb het allemaal over mijn netwerk natuurlijk. En dit met hen. Who Can It Be Now? Lunchbreaker tot het eerste van 1 uur nog met de artiest van deze week natuurlijk. En ook nog de toetjesplaat. En het is tijd geworden voor onze...
1: Lunchbreak LP van de week.
0: Artiest van de week of LP van de week, je mag er zelf voor kiezen. Hier is Ramon van het Groene Woud.
2: Wat was er het eerst?

inderdaad, hè. Lekker lange versie van Ramon van het Groene Woontje. Mag ze wel langer zijn natuurlijk. Hè. Dit was onze artiest van deze week natuurlijk. Hè. Inderdaad, wel morgen nog. En ja, dan hebben we ook nog vrijdag onze Ramon natuurlijk met een andere song. Hier in de lunchbreak. En dit allemaal met zijn hoesting. Tijd geworden voor iets helemaal anders. Hier is Howard Jones. And what is love?

0: inderdaad, Howard Jones en dit allemaal met zijn What Is Love. Is er nog steeds niet achter gekomen, die man. Oh, harme toch, hè? Ja. En dat op zijn ouderdom natuurlijk. Zo, de woensdagmiddag die zit er weer helemaal op wat mij betreft. Graag tot morgen donderdag ben ik er weer met de nieuwe lunchbreak tussen 12 en 1. Want dan eet iedereen
1: de toetjesplaat van de dag.
0: Onze toetjesplaat van de dag, dat is Split Ends geworden. And I got you. Tot morgen. Stay tuned op je favoriete radio. Ja.

Another featuring 45 Ultra Audio uit onze hitparade met Talk To Me. Zo, we zijn het weer dan begonnen. We hebben vandaag muziek voor u mee van onder andere Susanna en Freek, maar ook U2 en David Bowie. Nu eens terug naar 1976 met de Four Seasons en hun Silver Star.

De Four Seasons hadden lange tijd samen geen platen meer uitgebracht. Dat kwam vooral door de solo-carrière van Frankie Valli. Het probleem was toen ze weer samenkwamen, was het een probleem met het gehoor van Frankie Valli. Daarom was het Jerry Poltje die de nummers voor zijn rekening nam. Hij zong zo onder andere December 1963 en deze Silver Star. Daniel Salaweka nu met zijn Wake Up uit 1981.

achtereenvolgens Daniel Salueka met zijn Wake Up uit 1981 en daarna Suzanne en Freek met Alverwege. Een nummer dat gaat volgens hen over het op elkaar durven leunen in een relatie. Nu de eerste single uit de eveneens, het eerste album van Wet Wet Wet. Dit is Wishing I Was Lucky.

Uit het album waar ook het grote succes op stond, Angel Eyes. Marty Pellow was dat met zijn toenmalige vrienden van Wet Wet Wet. Jammer genoeg moeten we zeggen zijn toenmalige vrienden. Dit is Two Brothers on the Fourth Floor. Come Take My Hand.

Uit een gelijknamig album was dat U2 en The Unforgettable Fire. Met dat album wilde de band eigenlijk een andere muzikale richting inslaan. Alex Warren nu met zijn grote hit uit 2026. Dit is Fever Dream.

Alex Warren met zijn grote hit Fever Dream was dat. Verder nu met een nummer oorspronkelijk uit 1958, dat toen al 8 weken op nummer 1 stond in de country hitlijsten. Opname was dat van Don Gibson. Wij draaien echter de versie uit 1974 van een groep uit Maastricht, The Walkers, met Oh Lonesome Me.

Een Belgisch plaatje uit 2002 was dat. Van de Antwerpse Danae. Met What Goes Up. Ze had ook nog rollen in De Kotmadam en Wittekerke. Nu Post Malone. En morgen Wellen met High Hats Some Help.

Uit zijn Ziggy Stardust-periode. David Bowie was dat met Starman uit 1972. Het werd trouwens zijn eerste hit na Space Oddity van 3 jaar eerder. We duiken terug de jaren 90 in nu met DJ Bobo. Yeah.

De ex van Whitney Houston en tevens vader van 7 kinderen bij 4 verschillende vrouwen. Ja, ja, Bobby Brown was dat met Every Little Step. Nu Ed Bubble uit 1976 met een ietsje racing car.

Diddy Broods met nog een vriend bij uit Zwolle vormde samen de band Airbubble. Ze hadden een bescheiden hitje met deze racingcar. De poppen van jou van vandaag zitten er weer al op, maar niet zonder de Red Hot Chili Peppers. Dit is Other Side.

0: is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Rondavond.
2: Uur na uur muziek. Lekker radio. Menno Dekker. Ah.

0: in de jaren 70 al. Ja. Van Chic. En The Freak. En als je dan een singeltje kocht van zo'n nummer, dat duurde het hooguit 2 minuten. Dan had je mazzel hoor. Hey, welkom bij Dekker Radio. Ik geef het full amount.
1: 80 is prachtig.

beloof je van alles, toch? Ik hoef je niet na te komen, ben je gek? Ik heb ze de studio uitgewerkt. Hoor je wel? Ze zijn weg. Kraantje Papi en Joshua Nolet. En deze, mijn meisje. Leuke van een paar maanden geleden.

deze jingle heet het Rode Mannetje. Heel toepasselijk. Want dat rode mannetje ben ik met mijn rode haar.

Fairground Attraction. Perfect. Stockout uit 1988. Perfect. Nou, het was wel perfect, zie ik. Je luistert naar Bekker Radio. En Nick in Zoom.

The Whispers. En zo kunnen ze nog uren doorgaan. And the beat goes on, and on, and on, and on. We gaan eens even kijken in Studio 2, want volgens mij zit Wiebe klaar. Oh ja, bijna. Eerst nog even deze. Wacht even hoor. Nog even een kopje koffie drinken. Met VOF de kunst. En dan zijn we zo, na de mededelingen, even weer terug bij je. Met meer muziek bij Dekker Radio.

drie achter elkaar. De eerste van de drietal was van Lionel Richie, You Are My Destiny. Een nummer uit 1992. Dadelijk Jorieke Sterken als derde. Met, hoe heet dat nou? Ik weet dit niet hoor. Geen idee, Ricky. Ja, zo. Zo schrijf je dat toch niet? Nou ja, een beetje verkeerd getypt. En dan Olita Adams als tweede, Get There.

Het is toch verschrikkelijk dit? Hoe durf ik het te draaien? Ik snap het af en toe ook niet. Uit 2024. Jorieke Sterken. Onthoud die naam. En het verhaal over Ricky. Nou vind ik het mooi geweest. Ik ga nu een kwaliteitsnummer draaien. Oh. Oh, zit dat zo lekker? Tom en Dick. Oh. 1969. Bloody Mary.

Dit vind ik nog het mooiste gedeelte. Dat orgeltje erbij. Prachtig, hè? Tom en Dick en Bloody Mary. Zullen we nou maar eens iets echt gaan draaien? Jawel. We gaan naar New York. Ben je daar wel eens geweest? Ik ben er een paar keer geweest. Ja. Als je het over een grote stad hebt, is het New York, hoor. Daarbij vergeleken is waar ik geboren ben, Amsterdam, maar een dorpje. A Night in New York, Dekker Radio.

0: en Typhoon. Uit Nederland en Colors.
1: Dekker Radio.
0: Zo, nog even een uitstapje naar Duitsland maken. Udo Jürgens, niet 66 jaar. Als je 66 jaar gepasseerd bent. Dat ben ik ook.
2: Ihr werdet euch noch wundern, wenn

0: Der Udo aus Deutschland.
1: Mit 66
0: ja.
1: Jahren, da hat man Spaß daran. Mit 66
0: Jahren. En er staat ook in het Nederlands. Vertolkt door Franklin Kennedy. Die draai ik ook wel weer eens. Met hetzelfde orkestbandje, maar met de Nederlandse tekst natuurlijk. Toch? Oké. Okay. Ik ga afscheid nemen, want het is voorbij. Zeg dat wel, meneer. Tot de volgende Dekkerradio, maar weer.

0: Daar kan je toch echt van genieten. Niet alleen van de schoonheid van Beyoncé, maar ook van deze hit. Toepasselijk, Hello.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Bellegem.

0: Wat een grote hit voor deze meneer. Dat was Gary Numan met Cars. Blijf hangen. Zometeen goud van oud in die turbulentie show van El Martino met de Volare. Maar eerst de jeugd van tegenwoordig.
1: Props voor de ijsrokken.

Kijk, platen die meer dan 50 jaar op die teller hebben staan, die worden bij ons beschouwd als goud van oud. En dat was er eentje uit 1975. El Martino, wat een fantastische hit. Het was nog even Volare. En de hits die blijven ongetwijfeld in jullie richting uit.

0: de dag van vandaag is die familienaam Grace zeer populair, want er zijn er al zoveel in de hitparades. Dat was Alicia met haar nieuwe Bloodstream.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten, uw veiligheidsriem om te doen, want de hits knallen uit de radio.

zeer populaire formatie over de ganse wereld. Het was nog even Coldplay in die turbulente show met Viva La Vida. Om aan de top te komen, dan kost het af en toe

0: Soms hebben wij een zeer goed gevoel bij een plaat en dan denken we als we ze voor de eerste maal beluisteren, dit wordt een regelrechte nummer 1 hit. Had ik verwacht van dit plaatje, maar niet zoals minder waar. Alvast de nieuwe van Madonna en Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
1: We naderen de turbulentieplaat. Gelieve voor uw veiligheid geen gehoor.

muzikale orgasma, dat kreeg je alvast van deze persoon, Alex Warren met Ordinary. Zometeen koude rillingen krijgen we van Calvin Scott en Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody in die turbulentie show. Maar eerst nog even Olivia Rodrigo aan het woord.

0: gaat ongetwijfeld stijgen met deze hit van Whitney Houston en Calvin Scott. I Wanna Dance With Somebody.
1: Jacques van Bellegem en zijn crew wensen jou een fijne verderzetting van de dag.

0: gelooft het niet, maar er waren plannen voor een stadiontour dit jaar. Nou, daar is er niet van gekomen vanwege de hoge leeftijd van Keith Richards. Die trekt dat niet meer. Maar aan stoppen denkt de man ook niet. Want de liedjes blijven maar stromen, zegt hij, als water uit de kraan. Nou fijn, laten we maar beginnen.
1: Well, I hate to tell you this, but you're getting robbed. Did you hear me? You're getting robbed.
0: En je kunt er van alles van vinden dat die mannen op zulke hoge leeftijden nog actief zijn. Maar ze hebben natuurlijk wel wat neergezet in de loop van de jaren. Want ze zijn al even actief, zeg. Jeetje mina, vanaf de jaren 60. En gezien de levensstijl die de mannen erop nahielden, vooral in het verleden, had het natuurlijk ook heel anders kunnen aflopen. Laten we eerlijk zijn. Het is inmiddels 22 juli. We zitten midden in de schoolvakanties. Maar de eerste mensen zijn alweer terug en moeten aan het werk. Ik wens je heel veel sterkte. Ik heb mijn vakantie nog voor de boeg. Dat is een goed vooruitzicht. Dit is Rob op woensdag. We gaan weer een heel uur classics draaien. Ik heb hier twee vinylplaten voor je klaarstaan. Die draai ik zo meteen. En straks uiteraard weer een broodje aan verhaal. Ik wens je weer heel veel plezier. Vandaag bij Rob op woensdag. Laat de classics maar komen.

0: week door midden. Met classics en af en toe hits.
1: Wij zagen de week in tweeën.
2: Rond op voedsel.
3: Dit is een bericht voor alle bezoekers van dit radiostation. Het is verboden om voedsel in de kooien van de DJ's te gooien. Ik herhaal, het is verboden om voedsel in de kooien van de DJ's te gooien.

0: Welkom bij de verrukkelijke vinylverrassing. Uit de categorie Oude Meuk trekt Rob twee zinderende vinyltracks uit de kast. Het is tijd voor de verrukkelijke vinylverrassing. Kom maar op, Rob.
1: Ik mag inderdaad weer twee plaatjes voor je gaan draaien van vinyl. En ik kreeg van de week de vraag of het niet een keer anders kon. Altijd maar die ethisch, heb je niets anders? Nou, ik heb eens even in de bakker gerommeld. En jawel, ik heb iets anders gevonden. Namelijk twee tracks uit de 90's. Met daarbij de opmerking dat dat natuurlijk wel het tijdvak was waarin die singeltjes uit begonnen te sterven en langzaam werden vervangen door cd's. Maar goed, ik heb er twee voor je gevonden en die ga ik nu voor je draaien. Zometeen een Engels duo dat bestond uit Bill Drummond, alias King Boy D, en Jimmy Cotty, alias Rockman Rock. De basis van hun bandje lag in de punkscene, maar omdat de opkomst van de house scene beide mannen nogal interesseerde, besloten ze samen om een sample track op te gaan nemen. Dat was eigenlijk best wel succesvol en smaakte dus naar meer. Ja, dat is nog goed ook, want in totaal scoorden ze 4 hits in Nederland. En bij een van die hits zochten ze de samenwerking met de Amerikaanse countryzangeres Tammy Wynette. En die ga ik zo meteen voor je draaien. De KLF komt eraan, en Justified and Ancient. Maar eerst een Duitse Eurodance-groep die in 1989 werd opgericht door producer Thorsten Fenslau. Er waren nogal wat wijzigingen in de bezetting, maar desondanks scoorden ze een aantal grote hits in Europa, waarvan de allergrootste Mr. Vain was. En die ga ik lekker niet voor je draaien, maar wel die andere grote hit, met daarin een bekend sampletje uit de jaren 80 van Tears for Fears. Dit is Culture Beat en No

blijven nog even heel kort bij het kampvuurtje zitten. Oh, lekker. En ik heb zelf altijd moeite om die tracks uit de 90's als klassiekers te zien. Maar goed, ze zijn inmiddels wel plus 30 jaar oud, hè?

0: Radio is not dead. It's still very much alive.
1: Dit programma kan worden gezien als een niet geregistreerd middel in behandeling tegen luistereczeem en diverse radioallergieën.
2: Tot dusver zijn er geen negatieve bijwerkingen bekend.
3: En nou, a word from our sponsor.

Escape. En het is alweer 20 jaar geleden dat Gwen Stefani dit uitbracht. Dat deed ze samen met Akon. Ja, zo moet je dat uitspreken. Zoek het maar eens op. 22 juli. Het is vandaag een hele bijzondere dag als je Selena Gomez heet. Of Cornald Maas. Of Dirk Kuyt. Of Kate Ryan. Die zijn namelijk allemaal jarig. Ben jij vandaag ook jarig? Een hele fijne dag toegewenst. En uiteraard van harte gefeliciteerd.

Supremes en You Keep Me Hanging On. En Diana Ross die werd nog niet eens benoemd als de leadzangeres, laat staan als soloartiste. Dat was toen nog helemaal niet aan de orde. En er zitten wat bijzonderheden aan deze track. Namelijk één daarvan is dat dit een van de eerste tracks aller tijden is die werd opgenomen en geëdit als multitrack. Tegenwoordig is dat dus heel normaal, hè? Maar toen was dat dus duidelijk niet zo. En een tweede bijzonderheid is dat hij in 1986, dus 20 jaar na dato, nog een keer zou worden uitgebracht door Kim Wilde. En die deed het zelfs iets beter dan het origineel, namelijk nummer 17 in de top 40. En het origineel bereikte slechts een 26e plek. En als we het dan toch over succes hebben, dan hebben we het over deze dame, Sabrina Carpenter.

0: Wie kan ik helpen?
1: Goedemorgen, bakker. Doet u mee met een broodje aap?
2: Kijk, nou weten we natuurlijk dat broodje aap-verhalen niet waar gebeurd zijn. Maar sommige van die verhaaltjes die klinken zo plausibel en zo echt dat het waar gebeurd zou kunnen zijn. En vandaag heb ik zo'n verhaaltje. Luister maar. Wist jij dat koeienscheten het brandbare methaangas bevatten? Er was dus een boer die dat niet wist. Maar nadat de dierenarts dit bij de boer had gedemonstreerd met behulp van zijn aansteker, is de hele boerderij afgebrand. Ja, ja. Dit is natuurlijk weer een mooi verhaal. Maar vergeet niet, het is natuurlijk wel een broodje aap.

Hello. Hello. Hello. Somebody out there?

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Mama Steunen, het huis aan het water in Katwouden en ons huis met een hart in Maaseik.
3: Dit is Country Kickin' met Kik van de Vijf.

hele goede dag allemaal en welkom bij Country Kicking. Wat we openen vandaag met Jaren Beeks en Brighter Days. Een uitzending vol met muziek. En als ik zeg vol, is hij ook echt vol. Hier is Koen Vaal en Steady on the Gun.

I Wanna Live Like That was van de Ravarijs. Daarvoor Upstairs en I Still Carry You. En Frankie Goldwings met The Pen of Tomorrow. Gaan we naar de dag van vandaag. Hier is Pearly Spencer, gezongen door Guido Belcanto. MUZIEK

Mystery of My Heart van John en Nienke. Daarvoor Elizabeth Green met Echoes of Paradise. En You Should Know van Julie Lina. Lonneke heeft een nieuwe single.

Benny Woop en Colin van Wolf met Kom Toch Terug Bij Meiden voor Fokke en Hilde en Better Move It On Home. En Carmen Steeneke met Country Fever. Ja, Hilde Vos. Ik hoorde haar net al met haar man Fokke de Jong. Maar ze heeft ook deze Speechless.

0: Ik hoop dat
1: hier is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Rond Aandert.
3: Uur na uur muziek.
4: Artiest van de maand.

0: Country Kicking met Kik van de Voren.
1: Welkom terug bij Country Kicking. Nog een hele uur te gaan. En dat openen we met Kirsten Alting. Ain't the Cheating Kind. Doe met Wiltura en doe

Hilsum South en Sea of Heartbreak voor Ina Schonkeren. En ik dans voor jou een Good Riddance en Goodbye van Ina Roos. Deze kennen jullie misschien ook al. Rien van Boven en Kom.

Arno's Country en Who's Turning You On, de voor de vrije jongen van Johan Bouquet en Lana G met Dance Till Dawn. Gaan we nog een keertje naar Joost Meets, de koning van de rock.

Waterbaron en The Turbo zingt daarvoor Han van Eyck en In the Pouring Rain en I Don't Wanna Wait No More van Esther van Kommer. Snel door. René Haag, zijn nieuwe single is Simpel.

film van Mark Longstilde voor Melanie Ryan en Mona Zuid. En Mijn Stuur van Country Wietske. Brengt ons naar het einde van deze uitzending. Wil je meer weten? Ga naar k-rp.nl voor alle informatie. En op de playlisten zal je zien. We gaan uit met Wim Poulsen, Deep in the Heart of Texas. Bedankt voor het luisteren. Dag allemaal.

0: is er een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Peter Roland.

0: het muzieklabyrint.
1: Peter Roland.
2: Is everybody ready for celebration? All right.

0: slaapbieren.
1: Een doolhof waarin je muzikale geheugen, je luistervaardigheid en je waarnemingssnelheid worden getest. Het muzieklabyrinth.

0: Let op! Deuren en oren dicht! Hier komt...
1: U luistert naar het Muzieklabyrint.

0: Hier is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Radio Groot Aaldert. Familie Radio.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek. Dit is Radio Grootouders.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothalterd.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothalterd.